je vinger te hangen en hou ik jij. Ik vinger mij de goeie niet heel oor toe hij hier voor hier was. Als ik op een taak had, ik he fare e ta ha eta ka mata ta he lao i he mo ui kata toketa William Tuton tene o atu ha nga hi fare i he mau inga ko i hu malu i ta te fito ki he misere we te wata ta fu hiva ai ko tau hiva hoko ko e fo u we si o ta vaka. For you, square, I get more me and my guy.